0: ook van de voor de bedrijf. Dus dat is het hele thee op orde, de beste klassen naar boven. Radio. Yeah. Het
1: vuur dat er met hier is een baar, die bij mij zo'n glazen zo'n stoer. Daar ja, zo'n stoer. Nieuw human. Hallo, wie is ik zo'n mannetje? Chris.